knobbels draaien, praat door dit wat was. Partijker waai die wind ons, die in die lijndraad vast. Somtijds maak ons fouten, ander keer nie.

Die Noordelike Kamerorkes onder leiding van Nicholas Ward het 'n deel een van Franz Beck se simfonieë gespeel. Vervolgens die deel uit Pergolesi se vioolkonsert in B-mol-majeur. Elisabeth Wolfisch as die solis.

En ons het geluister na 'n deel uit een van C.P.E. Bach se simfonieë. Ons gaan voort met die program, dit is nou Musiekbonbons op RSG. En nou die stem van Christopher Trakas met die melodie van Luigi Brambilla. Simon Weinberg is die gitaarspeler.

Ons het geluister na deel die rolprent klankbaan Madame Suzetska, natuurlijk een greep uit Gluckse Orpheus en Eurydice. Ongelukkig word die naam van die pianist nie vermeld nie. Sophie Daneman en Sarah Connolly sing nou Mendelssohn se Wanneer ek in jou oë kyk.

En dit was Mendelssohn se Wanneer ek in jou oë kyk. Vervolgens 'n deel uit Antonio Soler se orkessonate nommer 5 in D majeur. Die RIAS Simfonieorkes van Berlyn staan onder leiding van Jorge Velasco.

En dit was 'n deel uit een van Antonio Soler se orkessonates. Kom ons luister nou na die werk van Katarina van Rennes vir vier vrouestemme.

En ons het geluister na van Rennes se Ouderdom uit een van haar kwartette vir vrouestemme. En dit word nou gevolg deur Wat ek moet agterlaat van Johann Christian Bach. Die kontratenor is Yuri Menenko.

tijd verankerende dromen. Te veel gedachtes wat mij rondjaagt door die nacht.

Chicago met Will You Still Love Me, wat ons chill hier afskop. Daar's muziek van Rod Stewart, bietjie later Bobby Gentry en dan ook Jennifer Rush met haar baie bekende The Power of Love. Maar nou bly ons sommer so by die liefde. Stick with you, the Pussycat Dolls.

Terug na 1967 met Jimmy Ruffin, so What Becomes of the Broken Hearted, George Benson voor dit met New Day. En nou skuif ons oor na bietjie meer klassieke werk deur Robert Schumann. Kindertoneel uit Traumerein.

0: is Richard Marx met Now and Forever.
1: Now and Forever.
0: Dis ons chill hier op RSG. Daar's Barry Gibb en Jason Isbell se Words of a Fool wat nog voor lê en I'll Never Fall in Love Again. Hier is Rod Stewart nou met I've Got You Under My Skin, 25 minute voor middernag.

En dis ook die titel van hierdie lied Words of a Fool deur Barry Gibb en Jason Isbell hier op RSG en voor dit Rod Stewart se I've Got You Under My Skin. Bobby Gentrino met I'll Never Fall in Love Again en dan 'n liedjie getiteld Aretha.

Charles Aznavour, die Franse weergawe van She. Nou na die musiekspele, dankse jou versoek, Ellen Duncan Meyer in Pretoria. Hierdie kom uit Little Night Music. Send in the Clowns. Jy het spesifiek gevra dat Judy Dench dit moet sing.

Patricia Barden, wat opgetree het saam met die Orchestra of the Age of Enlightenment, onder leiding van Paul Daniel. O Rest in the Lord, wat kom uit Mendelssohn's oratorium Ilia. En so kom ons by julle versoek, Jan en Anne Barkhuizen van Hoedspruit. Hierdie is die derde deel, wat bekend staan as die Spaanse Rondo, uit Johann Nepomuk Hummel, se klavierkonsert nummer 5 in Amol Mineur. Die solis is Stephen Huff, en hy tree op saam met die Engelse Kamerorkes, die man op die podium is Bryden Thompson.